gezin, je liefje, bemin. Je hele familie, tezamen, Cecilie, je zoontje, je dochter en niemand gesjochter, geen zorgen. Een klusje, een uitje, een blaadje, een buitje, een vlinder, een bloesem, een glaasje met droezem. Een lijster, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje,